0: van Ötten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlees dan toch, mona is het nieuws.
2: In Zaventem in Vlaams-Brabant heeft de politie een schot gelost op een agressieve automobilist. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. Hij probeerde op de agenten in te rijden toen ze vaststellingen deden bij een verkeersongeval. Twee agenten zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun combi raakte zwaar beschadigd. Ook in ons land zijn er door de aanhoudende droogte natuurbranden ontstaan. Vrijdag in de late namiddag brak een zware brand uit in militair domein Beverlo in Limburg. Meteen daarna zijn al torenhoge vlammen gemeld. Eerder brandde het ook in een bos in Trois-Ponts in de Ardennen. Die brand was vrij snel onder controle. Ook in Nederland was er een nieuwe natuurbrand in Gelderland. Sinds woensdag vatten natuurgebieden daar nu al op 6 plaatsen vuur. Aan zee is het verlengde 1 mei weekend goed ingezet. Het zonnige weer lokte veel volk naar de dijk en de terrasjes. De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens toerismebureau Westtour rond de 85% en de sector verwacht nog last-minute reservaties. In Oostende is zelfs het zomerdrukteplan al geactiveerd, waarbij de politie de mobiliteit extra in de gaten houdt. Zwemmen kan alleen in Nieuwpoort en Knokke-Heist, omdat daar al redders actief zijn. In Olen in de Kempen is een nachtwinkel vlakbij het treinstation gesloten op burgemeestersbevel. In de zaak zijn bij politiecontrole opnieuw lachgas, vapes en andere illegale producten gevonden. De uitbater krijgt 2 maanden tijd om zich in regel te stellen. Een man uit Maasmechelen in Limburg moet zich opnieuw laten interneren. Hij misbruikte zijn beide dochters jarenlang al vanaf hun geboorte. De man is nu 46 en al 2 maal eerder geïnterneerd voor zedenfeiten, onder meer voor de verkrachting van zijn moeder. Volgens de strafrechter leidt hij aan ernstige psychische stoornissen en was de kans groot dat hij nog meer feiten zou plegen. De Franse kampioen Dorian Godon heeft rit 4 in de ronde van Romandie gewonnen. Hij spurte het snelst van een grote groep. De Sloveen Pogacar blijft leider. De rittenkoers eindigt zondag. Nog droog en zacht, vannacht kans op een bui bij minima van 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw tot 24 graden en zonnig, maar tegen de avond kans op intense regen, hagel en onweersbuien.
0: IOL Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Af mijn moraal dat geen job zou niet reageren. Krijg de weer een bericht van moi.
1: Vraag je aan jou. Ik verzamel lintjes van Aas Carnaval.
0: Ten mochten mij graal.

0: pistolen. Maar weet je wat? Tom, dit is ontverhuizen. En dan is er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa, dan woont je er nooit achter. En dan is toch alles draait dubbel. Zijn
1: er te koepen of te rollen? Ik ga nog niet liggen vermoor.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.
2: JMB Café.
3: Meer de Neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
4: App hem al.

0: Terrorradio.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

daarvan, van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Olst.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnaval is. Vlijster toch. Monai is het nieuws.
2: In Zaventem in Vlaams-Brabant heeft de politie een schot gelost op een agressieve automobilist. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. Hij probeerde op de agenten in te rijden toen ze vaststellingen deden bij een verkeersongeval. Twee agenten zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun combi raakte zwaar beschadigd. Ook in ons land zijn er door de aanhoudende droogte natuurbranden ontstaan. Vrijdag in de late namiddag brak een zware brand uit in militair domein Beverlo in Limburg. Meteen daarna zijn al torenhoge vlammen gemeld. Eerder brandde het ook in een bos in Trois-Ponts in de Ardennen. Die brand was vrij snel onder controle. Ook in Nederland was er een nieuwe natuurbrand in Gelderland. Sinds woensdag vatten natuurgebieden daar nu al op 6 plaatsen vuur. Aan zee is het verlengde 1 mei weekend goed ingezet. Het zonnige weer lokt te veel volk naar de dijk en de terrasjes. De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens toerismebureau Westtoer rond de 85% en de sector verwacht nog last-minute reservaties. In Oostende is zelfs het zomerdrukteplan al geactiveerd, waarbij de politie de mobiliteit extra in de gaten houdt. Zwemmen kan alleen in Nieuwpoort en Knokke-Heist, omdat daar al redders actief zijn. In Olen in de Kempen is een nachtwinkel vlakbij het treinstation gesloten op burgemeestersbevel. In de zaak zijn bij politiecontrole opnieuw lachgas, vapes en andere illegale producten gevonden. De uitbater krijgt 2 maanden tijd om zich in regel te stellen. Een man uit Maasmechelen in Limburg moet zich opnieuw laten interneren. Hij misbruikte zijn beide dochters jarenlang al vanaf hun geboorte. De man is nu 46 en al 2 maal eerder geïnterneerd voor zedenfeiten, onder meer voor de verkrachting van zijn moeder. Volgens de strafrechter leidt hij aan ernstige psychische stoornissen en was de kans groot dat hij nog meer feiten zou plegen. De Franse kampioen Dorian Godon heeft rit 4 in de ronde van Romandie gewonnen. Hij spurte het snelst van een grote groep. De Sloveen Pogacar blijft leider. De rittenkoers eindigt zondag. Nog droog en zacht, vannacht kans op een bui bij minima van 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw tot 24 graden en zonnig, maar tegen de avond kans op intense regen, hagel en onweersbuien.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app. App hem al.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% Olst.
1: De loze maanden 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet

0: Serafan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichter.
1: Ja, direct, meer carnaval is. Vlijster toch, mona is het nieuws.
2: In Zaventem in Vlaams-Brabant heeft de politie een schot gelost op een agressieve automobilist. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. Hij probeerde op de agenten in te rijden toen ze vaststellingen deden bij een verkeersongeval. Twee agenten zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun combi raakte zwaar beschadigd. Ook in ons land zijn er door de aanhoudende droogte natuurbranden ontstaan. Vrijdag in de late namiddag brak een zware brand uit in militair domein Beverlo in Limburg. Meteen daarna zijn al torenhoge vlammen gemeld. Eerder brandde het ook in een bos in Trois-Ponts in de Ardennen. Die brand was vrij snel onder controle. Ook in Nederland was er een nieuwe natuurbrand in Gelderland. Sinds woensdag vatten natuurgebieden daar nu al op 6 plaatsen vuur. Aan zee is het verlengde 1 mei weekend goed ingezet. Het zonnige weer lokte veel volk naar de dijk en de terrasjes. De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens toerismebureau Westtoer rond de 85% en de sector verwacht nog last-minute reservaties. In Oostende is zelfs het zomerdrukteplan al geactiveerd, waarbij de politie de mobiliteit extra in de gaten houdt. Zwemmen kan alleen in Nieuwpoort en Knokke-Heist, omdat daar al redders actief zijn. In Olen in de Kempen is een nachtwinkel vlakbij het treinstation gesloten op burgemeestersbevel. In de zaak zijn bij politiecontrole opnieuw lachgas, vapes en andere illegale producten gevonden. De uitbater krijgt 2 maanden tijd om zich in regel te stellen. Een man uit Maasmechelen in Limburg moet zich opnieuw laten interneren. Hij misbruikte zijn beide dochters jarenlang al vanaf hun geboorte. De man is nu 46 en al 2 maal eerder geïnterneerd voor zedenfeiten, onder meer voor de verkrachting van zijn moeder. Volgens de strafrechter leidt hij aan ernstige psychische stoornissen en was de kans groot dat hij nog meer feiten zou plegen. De Franse kampioen Dorian Godon heeft rit 4 in de ronde van Romandie gewonnen. Hij spurte het snelst van een grote groep. De Sloveen Pogacar blijft leider. De rittenkoers eindigt zondag. Nog droog en zacht, vannacht kans op een bui bij minima van 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw tot 24 graden en zonnig, maar tegen de avond kans op intense regen, hagel en onweersbuien.
3: Voor 90% muziek.
4: Voor 20% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

出的英文，在怀着脸，把那了些大个人堆成大坟，阿苏梅阿布罗斯顿德恩，把你些了汉索顿特尔，啥子比托姆斯蒂金斯顿，莫的，伊些人得，伊个得胡个飞个那弗雷德布恩。Als je wilt, ga je het ruik aan me zeiden. Of we kunnen gewoon ruik bij mij doorzien drinken.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle een frakkoon, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hey, kameraad, een pint stond hier wel, hè? Zie na, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond. Hey.

0: Spotify.
1: Meer de Neven-app voor jou in music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app.
2: App hem al.

0: En onderbreek me nu, want...
1: Got it.
0: Weet je dat, groot?
1: Yeah. Got it.